0: teman netto maare op is wel de paren logo.
1: Netto maare op de maare. Si wel de paren logo. Als je nam je afzonderlijk, dan is het wel een rachel. Zo kan ik al voortdurend